Ik zou moeten doen. Ja, ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik mo